0: breiden de buien opnieuw over het hele land uit en is weer onweer mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

right back. Dus op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In Midden-Delfland worden gratis elektrische bakfietsen beschikbaar gesteld aan gezinnen met schoolgaande kinderen. Vanwege langdurige werkzaamheden aan de provinciale weg N468. De werkzaamheden aan de 7 kilometer lange route duren nog tot en met 2029. Door gebruik van de bakfietsen wordt de extra reistijd verkort tot ongeveer een kwartier. Rusland helpt Servië met een groot blusvliegtuig bij het bestrijden van een natuurbrand in het gebied Deliblatska Peskara, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Belgrado. Het Russische toestel kreeg speciale toestemming om via EU-luchtruim naar Servië te vliegen en landde in de stad Nis. De brand beslaat nu ongeveer 3500 hectare. De spanningen tussen Israël en Turkije zijn toegenomen na een Israëlische aanval op de Syrische luchtmachtbasis Abu Duhur, kort na een bezoek van een Turkse militaire delegatie aan die basis. Turkije was vooraf niet gewaarschuwd voor de aanval en heeft die fel veroordeeld. De verhoudingen tussen de landen zijn al langere tijd gespannen, mede door hun tegengestelde belangen in Syrië. Nederland en 6 andere landen hebben negatief gereageerd op het besluit van Israël om biedingen te openen voor het E1-bouwproject op de westelijke Jordaan-oever. Het plan omvat de bouw van ongeveer 3400 woningen voor kolonisten in door Israël bezet Palestijns gebied. De verklaring is ondertekend door onder meer Duitsland, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst buien en in de loop van de avond en vooral van nacht beperken de buien zich tot de kustgebieden. In het binnenland wordt het droog en komen opklaringen voor. Het is minimaal 13 graden. Vrijdag breiden de buien opnieuw over het hele land uit en is

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In Midden-Delfland worden gratis elektrische bakfietsen beschikbaar gesteld aan gezinnen met schoolgaande kinderen. Vanwege langdurige werkzaamheden aan de provinciale weg N468. De werkzaamheden aan de 7 kilometer lange route duren nog tot en met 2029. Door gebruik van de bakfietsen wordt de extra reistijd verkort tot ongeveer een kwartier. Rusland helpt Servië met een groot blusvliegtuig bij het bestrijden van een natuurbrand in het gebied Deliblatska Peskara, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Belgrado. Het Russische toestel kreeg speciale toestemming om via EU-luchtruim naar Servië te vliegen en landde in de stad Nis. De brand beslaat nu ongeveer 3500 hectare. De spanningen tussen Israël en Turkije zijn toegenomen na een Israëlische aanval op de Syrische luchtmachtbasis Abu Duhur, kort na een bezoek van een Turkse militaire delegatie aan die basis. Turkije was vooraf niet gewaarschuwd voor de aanval en heeft die fel veroordeeld. De verhoudingen tussen de landen zijn al langere tijd gespannen, mede door hun tegengestelde belangen in Syrië. Nederland en 6 andere landen hebben negatief gereageerd op het besluit van Israël om biedingen te openen voor het E1-bouwproject op de westelijke Jordaan-oever. Het plan omvat de bouw van ongeveer 3400 woningen voor kolonisten in door Israël bezet Palestijns gebied. De verklaring is ondertekend door onder meer Duitsland, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst buien en in de loop van de avond en vooral van nacht beperken de buien zich tot de kustgebieden. In het binnenland wordt het droog en komen opklaringen voor. Het is minimaal 13 graden. Vrijdag breiden de buien opnieuw over het hele land uit en is weer onweer mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

是吧是吧。

0: We'll be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In Midden-Delfland worden gratis elektrische bakfietsen beschikbaar gesteld aan gezinnen met schoolgaande kinderen vanwege langdurige werkzaamheden aan de provinciale weg N468. De werkzaamheden aan de 7 kilometer lange route duren nog tot en met 2029. Door gebruik van de bakfietsen wordt de extra reistijd verkort tot ongeveer een kwartier. Rusland helpt Servië met een groot blusvliegtuig bij het bestrijden van een natuurbrand in het gebied Deliblatska Peskara, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Belgrado. Het Russische toestel kreeg speciale toestemming om via EU-luchtruim naar Servië te vliegen en landde in de stad Nis. De brand beslaat nu ongeveer 3500 hectare. De spanningen tussen Israël en Turkije zijn toegenomen na een Israëlische aanval op de Syrische luchtmachtbasis Abu Duhur, kort na een bezoek van een Turkse militaire delegatie aan die basis. Turkije was vooraf niet gewaarschuwd voor de aanval en heeft die fel veroordeeld. De verhoudingen tussen de landen zijn al langere tijd gespannen, mede door hun tegengestelde belangen in Syrië. Nederland en 6 andere landen hebben negatief gereageerd op het besluit van Israël om biedingen te openen voor het E1-bouwproject op de westelijke Jordaan-oever. Het plan omvat de bouw van ongeveer 3400 woningen voor kolonisten in door Israël bezet Palestijns gebied. De verklaring is ondertekend door onder meer Duitsland, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst buien en in de loop van de avond en vooral van nacht beperken de buien zich tot de kustgebieden. In het binnenland wordt het droog en komen opklaringen voor. Het is minimaal 13 graden. Vrijdag breiden de buien opnieuw over het hele land uit en is weer onweer mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost.
2: Goedemorgen. De bestuurder van een speedboot die kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York City wordt verdacht van het veroorzaken van de dood van een 27-jarige vrouw en haar 5 maanden oude baby door roekeloos gedrag. Op de boot zaten 13 passagiers, terwijl 10 mensen het maximum is. De bestuurder, een 46-jarige man uit El Salvador, zit nu vast en wordt na zijn straf uitgezet. De spitsstrook op de A50 bij Wolfheze blijft nog zeker 2 weken dicht door overhangende takken die het zicht van veiligheidscamera's belemmeren. Hierdoor zijn tijdens de spits lange files tussen Apeldoorn en Arnhem ontstaan. Volgens Rijkswaterstaat moet eerst een ecoloog onderzoek doen voordat de takken gesnoeid mogen worden. In Sittard heeft een politieagent op het stationsplein een 34-jarige man uit Nijmegen in zijn been geschoten bij een verdachte situatie rond 1 uur in de nacht. De man is ter plaatse behandeld, aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het schietincident. Een 26-jarige Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld tot een jaar celstraf omdat hij de dag van de stilte niet respecteerde en zichzelf daarover filmde. Hij plaatste de video op Instagram, waarna lokale agenten hem arresteerden. De dag van de stilte is een religieuze ceremonie waarbij iedereen moet binnenblijven en stilte in acht moet nemen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Over het hele land buien met kans op onweer. Tussen 19 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost.
1: Goedemorgen. In de Amerikaanse staat Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort tijdens de landing bij Cape Newenham. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Hun identiteit en lot zijn nog onbekend. Het ongeval vond plaats bij een militair vliegveld waar sinds de jaren 50 een radarstation van het Amerikaanse leger staat. Op het stationsplein in Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, rond 1 uur 's nachts bij het politiebureau. De 34-jarige man uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, ter plekke behandeld, aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het schietincident. Een 26-jarige Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld tot een jaar celstraf, omdat hij op de religieuze dag van de stilte naar buiten ging en daarvan een video op Instagram plaatste. Lokale politie arresteerde hem na verspreiding van de beelden. Volgens de rechter heeft de man met zijn gedrag de Balinese bevolking beledigd en publieke woede opgeroepen. De bestuurder van een speedboot die kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York wordt verdacht van roekeloos gedrag, waardoor een vrouw van 27 jaar en haar 5 maanden oude baby om het leven kwamen. Hij zou te veel passagiers hebben toegelaten en zich niet aan veiligheidsregels hebben gehouden. De man zit vast en zijn strafzaak gaat op 9 september verder. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Over het hele land buien met kans op onweer. Tussen 19 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: We'll be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost.
2: Goedemorgen. In Sittard heeft een politieagent kort na 1 uur 's nachts een man neergeschoten op het stationsplein vlak voor het politiebureau. De man uit Nijmegen is in zijn been geraakt, ter plaatse behandeld, aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het schietincident. In de Amerikaanse staat Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort bij de landing op Cape Newenham. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Over hun identiteit en toestand is nog niet bekend. Het toestel vloog van Anchorage naar een legerbasis bij Cape Newenham, waar sinds de jaren 50 een radarstation staat. De bestuurder van een speedboot die kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York wordt verdacht van het veroorzaken van de dood van een vrouw van 27 jaar en haar baby van 5 maanden door roekeloos gedrag. Op de boot zaten 13 passagiers, terwijl maximaal 10 mensen waren toegestaan. De man uit El Salvador verblijft illegaal in de Verenigde Staten en is opgepakt. Een Zwitserse toerist is op het Indonesische eiland Bali veroordeeld tot 1 jaar celstraf omdat hij op de dag van de stilte naar buiten ging en zichzelf filmde terwijl hij die dag bespotte. De man plaatste de video op Instagram, waarna hij werd gearresteerd. Volgens de rechter heeft hij religieuze gevoelens geschaad en publieke woede opgeroepen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Over het hele land buien met kans op onweer. Tussen 19 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt prettig.
0: Hits Power FM.

0: right back. Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost.
1: Goedemorgen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort nabij Cape Newenham. Alle inzittenden, onder wie 2 piloten en 6 passagiers, zijn omgekomen. Het toestel was onderweg van Anchorage naar een militair vliegveld dat alleen wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. In Ceuta verblijven volgens schattingen zeker 10.000 migranten, van wie velen op straat slapen na de bestorming eind vorige maand. In nieuwe opvangcentra is onvoldoende plek en buurtbewoners proberen kwetsbare groepen zoals meisjes en vrouwen te helpen. De geplande overplaatsing van 500 kinderen naar het Spaanse vasteland heeft politiek veel aandacht, maar het blijft onduidelijk wanneer dat zal gebeuren. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving met een kracht van 2,8 gemeten, met het epicentrum bij Zandeweer in de gemeente Het Hoge Land. Bewoners in onder andere Uithuizen, Kantens, Rottum en Middelstum hebben de beving gevoeld. Het KNMI meldt dat het om een geïnduceerde aardbeving door gaswinning gaat. De Spaanse invloed in het Nederlandse voetbal neemt toe. Met onder meer Gavi Lopez, die naar Feyenoord komt, en Xavi, die binnenkort in Zeist wordt gepresenteerd als bondscoach. Ook de trainerstaf van Ajax en Jong Ajax bestaat nu voornamelijk uit Spanjaarden. Spanje geldt als toonaangevend land sinds het wonnen van het Europees kampioenschap en het wereldkampioenschap. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Over het hele land buien met kans op onweer. Tussen 19 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

Rotterdam, of in Den Haag, of in Carré. Dan zei hij graag zo langs zijn neus weg tegen mensen dat hij mijn vader was, de vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag, ik zal het nooit vergeten, dat ik hem verloor.

0: Radio. Ik ben Arno Drost.
1: Goedemorgen. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Met het epicentrum bij Zandeweer in de gemeente Het Hoge Land. Volgens het KNMI ging het om een geïnduceerde beving als gevolg van gaswinning. Bewoners in Uithuizen, Kantens, Rottum en Middelstum hebben de aardbeving gevoeld. In Ceuta zijn nieuwe opvangcentra geopend. Maar nog steeds slapen veel jonge migranten, waaronder meisjes, op straat na de recente bestorming van de Spaanse exclave. Buurtbewoners hebben een omheind plein ingericht als noodopvang, waar meer dan 100 mensen terecht kunnen. Het blijft onduidelijk wanneer de groep van 500 kwetsbare minderjarigen naar het vasteland wordt overgebracht. De politie is afgelopen nacht met meerdere eenheden een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen en heeft woonwagens doorzocht. Agenten droegen bij de inval gasmaskers en medewerkers van de landelijke faciliteit ontmantelen waren aanwezig. Of er drugs zijn gevonden of arrestaties zijn verricht, is niet bekendgemaakt. Fietsen en scooters zijn vanaf september verboden in 29 straten van het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De maatregel volgt nadat de burgemeester werd aangereden door een elektrische fiets. De gemeente wil hiermee de voetgangers in het druk bezochte toeristische gebied beschermen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Over het hele land buien met kans op onweer. Tussen 19 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost.
1: Goedemorgen. Twee organisatoren van de herdenkingsbijeenkomst voor het studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in 1989 zijn in Hongkong schuldig bevonden aan opruiing. Ze werden in 2021 aangeklaagd op basis van de Nationale Veiligheidswet. Op een later moment horen zij hun straf en riskeren zij een gevangenisstraf van 10 jaar. In Australië is een man met zowel de Russische als de Australische nationaliteit aangehouden, omdat hij informatie over het Oekraïense leger aan Rusland zou hebben willen doorspelen. De man zou in oktober 2024 naar Rusland zijn vertrokken voor militaire training en in 2025 naar Oekraïne zijn gegaan. Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. De politie is afgelopen nacht met meerdere eenheden een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen en hen staar woonwagens doorzocht. Bij de actie dragen agenten gasmaskers en waren ook de landelijke faciliteit ontmantelen en de mobiele eenheid aanwezig. Of er drugs zijn gevonden of arrestaties zijn verricht, is niet bekendgemaakt. Fietsen is vanaf september verboden in een groot deel van het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De maatregel geldt in 29 straten en volgt nadat de burgemeester vorige maand werd aangereden door een elektrische fiets. Fietsers en scooters mogen dan niet meer rijden in het centrum, maar er wel lopen met hun voertuig. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Over het hele land buien met kans op onweer. Tussen 19 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet
6: met een D
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll

0: Nightpack.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De politie heeft in Zeewolde het lichaam gevonden van een man die werd gezocht vanwege het overlijden van een vrouw in Lelystad. De vrouw werd eerder aangetroffen in een woning aan het Landleven, waar mensen met dementie wonen. Volgens de politie is na onderzoek gebleken dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Het historische vliegtuig, de Dakota, is teruggekeerd bij het Aviodroom in Lelystad, nadat het bijna 16 jaar werd uitgeleend voor de musical Soldaat van Oranje. De romp werd afgelopen nacht naar Lelystad vervoerd. De vleugels en motoren kwamen op aparte opleggers. De Dakota vormde het slotstuk van de musical, die vorige maand definitief stopte. Bestuurders die met trekkers over de A31 in Friesland reden na een stikstofprotest in Seksbierum, krijgen geen boete. Volgens de politie Noord-Nederland is er onvoldoende basis om betrokken boeren achteraf te beboeten. Het afplakken van kentekens en rijden met tractoren op de snelweg is verboden. Het kabinet denkt dat er brede steun mogelijk is in de Tweede Kamer voor de Prinsjesdagstukken. De plannen worden naar verwachting volgende week vrijdag naar de Raad van State gestuurd voor advies. Het kabinet is in overleg met verschillende oppositiepartijen, waaronder JA21, SGP en ChristenUnie, over steun voor de begroting. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Over het hele land buien met kans op onweer. Tussen 19 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet heb

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De politie in Zeewolde heeft gisteren bij de Reigersplas het lichaam gevonden van een man die werd gezocht in verband met de dood van een vrouw in Lelystad. Het lichaam van de vrouw was eerder aangetroffen in een woning van woonzorglocatie Het Landleven, waar de politie uitging van een misdrijf. Uit onderzoek blijkt dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Het historische Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje is terug bij het Aviodroom in Lelystad. Het toestel werd bijna 16 jaar uitgeleend en speelde een prominente rol in het decor. De romp kwam afgelopen nacht aan in Lelystad. De vleugels en motoren zijn apart vervoerd. Na een brand in een restaurant in de Zwitserse plaats Tussis worden 5 personen vermist en raakten 8 mensen gewond. 2 van de gewonden verkeren in zeer ernstige toestand, meldt de politie. De brandweer vermoedt dat het vuur op de tweede verdieping begon en moest het dak openbreken om te blussen. Lucharel Geertruida speelt aankomend seizoen op huurbasis voor PSV, dat van RB Leipzig een optie tot koop heeft bedongen. De verdediger speelde eerder voor Feyenoord en werd vorig seizoen verhuurd aan Sunderland. Geertruida draagt bij PSV rug nummer 2.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Over het hele land buien met kans op onweer. Tussen 19 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
3: Meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.

0: right back.
1: Het is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Dakota die werd gebruikt in de musical Soldaat van Oranje is terug bij het Aviodroom in Lelystad. Het Luchtvaartmuseum had het vliegtuig bijna 16 jaar uitgeleend. Het toestel werd vannacht in delen naar Lelystad vervoerd, waarbij de romp apart werd getransporteerd van de vleugels en motoren. De politie in Zeewolde heeft het lichaam gevonden van een man die werd gezocht na het overlijden van een vrouw in een woning van woonzorglocatie Het Landleven in Lelystad. De vrouw werd daar enkele dagen geleden aangetroffen en de politie houdt rekening met een misdrijf. Uit onderzoek blijkt dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer is opnieuw zeer populair tijdens een tentoonstelling in het Nakanoshima Museum of Art in Osaka, Japan. Op de openingsdag stonden al vroeg lange rijen liefhebbers te wachten en raakte het kaartjesysteem overbelast door de grote belangstelling. Eerder trok het werk in 2012 in Japan samen ongeveer 1,2 miljoen bezoekers. Bij een brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis worden 5 personen vermist en raakten 8 mensen gewond. 2 van de gewonden zijn er zeer ernstig aan toe, meldt de politie. Het vuur brak kort na middernacht uit, waarbij het trappenhuis instortte en de brandweer het dak moest openbreken om verder te blussen.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Over het hele land buien met kans op onweer. Tussen 19 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

zonder jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen, geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen, tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt prettig.
0: Hits Power FM.

0: be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Democratische Republiek Congo kampt met de 17e ebola-uitbraak sinds 1976, die volgens onderzoekers al maanden langer duurt dan officieel werd vastgesteld. Er zijn meer dan 5000 besmettingen en ruim 2300 doden gemeld, waarmee dit de dodelijkste uitbraak ooit is in het land. De meeste besmettingen komen voor in de noordoostelijke provincie Ituri. In het Zweedse Fagersta zijn in de middag zeker 2 mensen gewond geraakt doordat een man met een zwaard een middelbare school binnendrong. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Leerlingen zijn elders opgevangen en de gemeente heeft een crisiscentrum geopend. Rijkswaterstaat begint eerder met het weghalen van overhangende takken langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. De werkzaamheden starten begin volgende week, waarbij in de nacht op dinsdag de eerste takken worden verwijderd. Mogelijk kan de spitsstrook in de loop van die week weer open. Prins Harry en 6 andere Britse beroemdheden moeten voor 28 augustus om 4 uur 's middags ruim 11 miljoen euro betalen aan de uitgever van de Daily Mail. Zij verloren begin juli bij het Hooggerechtshof in Londen een rechtszaak tegen Associated Newspapers Limited. De rechter wees hun beschuldigingen over schending van privacy af wegens onvoldoende bewijs. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de kustgebieden blijven buien mogelijk, terwijl het land inwaarts overwegend droog blijft. Ongeveer 16 of 17 graden. Zaterdag trekken opnieuw diverse buien over het land. Later krijgen de droge perioden de overhand. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Rijkswaterstaat begint begin volgende week met het weghalen van overhangende takken langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem, om het zicht van veiligheidscamera's te verbeteren. Hierdoor kan de spitsstrook mogelijk in de loop van volgende week weer open. De werkzaamheden nemen naar verwachting meerdere nachten in beslag en voldoen aan alle eisen voor natuurbeheer en veiligheid. Prins Harry en 6 andere Britse bekendheden moeten voor 28 augustus om 4 uur 's middags ruim 11 miljoen euro betalen aan de uitgever van The Daily Mail. Dit is een eerste betaling om juridische kosten na een verloren rechtszaak over privacy te compenseren. Mogelijk volgt later nog een betaling van 25 miljoen pond. De Democratische Republiek Congo kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in het land sinds 1976, met meer dan 5000 besmettingen en ruim 2300 doden in 100 dagen. Het epicentrum ligt in het oosten, vooral in de provincie Ituri. Door gewapende conflicten, wantrouwen in de bevolking en beperkte middelen verloopt de bestrijding moeizaam. 2 tieners zijn in Zweden zwaar gewond geraakt nadat een persoon met een zwaard een middelbare school in Fagersta binnendrong. De 18-jarige verdachte is door de politie neergeschoten en aangehouden. De slachtoffers, jongens van 12 en 17 jaar, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is met spoed geopereerd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de kustgebieden blijven buien mogelijk, terwijl het landinwaarts overwegend droog blijft. Ongeveer 16 of 17 graden. Zaterdag trekken opnieuw diverse buien over het land. Later krijgen de droge perioden de overhand. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt.

0: informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
1: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
2: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
3: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Prins Harry en 6 andere Britse bekendheden moeten voor 28 augustus om 4 uur 's middags ruim 11 miljoen euro betalen aan de uitgever van The Daily Mail. Dit is een eerste betaling om juridische kosten na een verloren rechtszaak over privacy te compenseren. Mogelijk volgt later nog een betaling van 25 miljoen pond. Rijkswaterstaat begint begin volgende week met het weghalen van overhangende takken langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem, om het zicht van veiligheidscamera's te verbeteren. Hierdoor kan de spitsstrook mogelijk in de loop van volgende week weer open. De werkzaamheden nemen naar verwachting meerdere nachten in beslag en voldoen aan alle eisen voor natuurbeheer en veiligheid. 2 tieners zijn in Zweden zwaar gewond geraakt nadat een persoon met een zwaard een middelbare school in Fagersta binnendrong. De 18-jarige verdachte is door de politie neergeschoten en aangehouden. De slachtoffers, jongens van 12 en 17 jaar, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is met spoed geopereerd. De Democratische Republiek Congo kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in het land sinds 1976, met meer dan 5000 besmettingen en ruim 2300 doden in 100 dagen. Het epicentrum ligt in het oosten, vooral in de provincie Ituri. Door gewapende conflicten, wantrouwen in de bevolking en beperkte middelen verloopt de bestrijding moeizaam. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de kustgebieden blijven buien mogelijk, terwijl het landinwaarts overwegend droog blijft. Ongeveer 16 of 17 graden. Zaterdag trekken opnieuw diverse buien over het land. Later krijgen de droge perioden de overhand. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Twee tieners zijn in Zweden zwaar gewond geraakt nadat een persoon met een zwaard een middelbare school in Fagersta binnendrong. De 18-jarige verdachte is door de politie neergeschoten en aangehouden. De slachtoffers, jongens van 12 en 17 jaar, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen is met spoed geopereerd. De Democratische Republiek Congo kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in het land sinds 1976. Met meer dan 5000 besmettingen en ruim 2300 doden in 100 dagen. Het epicentrum ligt in het oosten, vooral in de provincie Ituri. Door gewapende conflicten, wantrouwen in de bevolking en beperkte middelen verloopt de bestrijding moeizaam. Prins Harry en 6 andere Britse bekendheden moeten voor 28 augustus om 4 uur 's middags ruim 11 miljoen euro betalen aan de uitgever van The Daily Mail. Dit is een eerste betaling om juridische kosten na een verloren rechtszaak over privacy te compenseren. Mogelijk volgt later nog een betaling van 25 miljoen pond. Rijkswaterstaat begint begin volgende week met het weghalen van overhangende takken langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem, om het zicht van veiligheidscamera's te verbeteren. Hierdoor kan de spitsstrook mogelijk in de loop van volgende week weer open. De werkzaamheden nemen naar verwachting meerdere nachten in beslag en voldoen aan alle eisen voor natuurbeheer en veiligheid. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de kustgebieden blijven buien mogelijk, terwijl het landinwaarts overwegend droog blijft. Ongeveer 16 of 17 graden. Zaterdag trekken opnieuw diverse buien over het land. Later krijgen de droge perioden de overhand. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen. De aanval bestond uit twee golven waarbij reddingswerkers werden getroffen en zeker 121 mensen, onder wie 22 kinderen, gewond raakten. Volgens de Verenigde Naties kwamen in juni en juli 730 burgers in Oekraïne om bij Russische aanvallen. In het noordwesten van de Amerikaanse staat Indiana zitten tienduizenden mensen al ruim een week zonder stroom, na een zware storm op 11 augustus met windsnelheden van 160 km per uur. Ongeveer 68.000 huishoudens, vooral in Gary, zijn nog zonder elektriciteit. Door de stroomstoring kunnen ruim 4.000 kinderen in Gary niet naar school. Oekraïne heeft de Russische animatieserie Masha en de Beer verboden en de makers op een sanctielijst gezet. Het ministerie van Cultuur wijst op het grote bereik, want in 2025 werd de Oekraïnstalige YouTube-versie meer dan 800 miljoen keer bekeken. De sancties gelden voor 4 personen en 4 organisaties en duren voorlopig 10 jaar. Tijdens de zomerkermis in Almere staat een pop-up locatie van Stichting Halt, waar jongeren die met alcohol of overlast worden betrapt direct naartoe kunnen worden gestuurd. Zij krijgen daar meteen een eerste gesprek en starten mogelijk een speciaal begeleidingstraject. Het aantal jongeren dat vanwege alcoholgebruik naar Halt wordt verwezen is sterk gestegen, van 700 zaken in 2022 naar ruim 1600 dit jaar tot en met augustus. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de kustgebieden blijven buien mogelijk, terwijl het landinwaarts overwegend droog blijft. Ongeveer 16 of 17 graden. Zaterdag trekken opnieuw diverse buien over het land. Later krijgen de droge perioden de overhand. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Nightmag. Is op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen. De aanval bestond uit twee golven waarbij reddingswerkers werden getroffen en zeker 121 mensen, onder wie 22 kinderen, gewond raakten. Volgens de Verenigde Naties kwamen in juni en juli 730 burgers in Oekraïne om bij Russische aanvallen. In het noordwesten van de Amerikaanse staat Indiana zitten tienduizenden mensen al ruim een week zonder stroom, na een zware storm op 11 augustus met windsnelheden van 160 km per uur. Ongeveer 68.000 huishoudens, vooral in Gary, zijn nog zonder elektriciteit. Door de stroomstoring kunnen ruim 4.000 kinderen in Gary niet naar school. Oekraïne heeft de Russische animatieserie Masha en de Beer verboden en de makers op een sanctielijst gezet. Het ministerie van Cultuur wijst op het grote bereik, want in 2025 werd de Oekraïnstalige YouTube-versie meer dan 800 miljoen keer bekeken. De sancties gelden voor 4 personen en 4 organisaties en duren voorlopig 10 jaar. Tijdens de zomerkermis in Almere staat een pop-up locatie van Stichting Halt, waar jongeren die met alcohol of overlast worden betrapt direct naartoe kunnen worden gestuurd. Zij krijgen daar meteen een eerste gesprek en starten mogelijk een speciaal begeleidingstraject. Het aantal jongeren dat vanwege alcoholgebruik naar Halt wordt verwezen is sterk gestegen, van 700 zaken in 2022 naar ruim 1600 dit jaar tot en met augustus. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de kustgebieden blijven buien mogelijk, terwijl het landinwaarts overwegend droog blijft. Ongeveer 16 of 17 graden. Zaterdag trekken opnieuw diverse buien over het land. Later krijgen de droge perioden de overhand. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen. De aanval bestond uit twee golven waarbij reddingswerkers werden getroffen en zeker 121 mensen, onder wie 22 kinderen, gewond raakten. Volgens de Verenigde Naties kwamen in juni en juli 730 burgers in Oekraïne om bij Russische aanvallen. In het noordwesten van de Amerikaanse staat Indiana zitten tienduizenden mensen al ruim een week zonder stroom, na een zware storm op 11 augustus met windsnelheden van 160 km per uur. Ongeveer 68.000 huishoudens, vooral in Gary, zijn nog zonder elektriciteit. Door de stroomstoring kunnen ruim 4.000 kinderen in Gary niet naar school. Oekraïne heeft de Russische animatieserie Masha en de Beer verboden en de makers op een sanctielijst gezet. Het ministerie van Cultuur wijst op het grote bereik, want in 2025 werd de Oekraïnstalige YouTube-versie meer dan 800 miljoen keer bekeken. De sancties gelden voor 4 personen en 4 organisaties en duren voorlopig 10 jaar. Tijdens de zomerkermis in Almere staat een pop-up locatie van Stichting Halt, waar jongeren die met alcohol of overlast worden betrapt direct naartoe kunnen worden gestuurd. Zij krijgen daar meteen een eerste gesprek en starten mogelijk een speciaal begeleidingstraject. Het aantal jongeren dat vanwege alcoholgebruik naar Halt wordt verwezen is sterk gestegen, van 700 zaken in 2022 naar ruim 1600 dit jaar tot en met augustus. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de kustgebieden blijven buien mogelijk, terwijl het landinwaarts overwegend droog blijft. Ongeveer 16 of 17 graden. Zaterdag trekken opnieuw diverse buien over het land. Later krijgen de droge perioden de overhand. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Hits Power FM.

Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen. De aanval bestond uit twee golven waarbij reddingswerkers werden getroffen en zeker 121 mensen, onder wie 22 kinderen, gewond raakten. Volgens de Verenigde Naties kwamen in juni en juli 730 burgers in Oekraïne om bij Russische aanvallen. In het noordwesten van de Amerikaanse staat Indiana zitten tienduizenden mensen al ruim een week zonder stroom, na een zware storm op 11 augustus met windsnelheden van 160 km per uur. Ongeveer 68.000 huishoudens, vooral in Gary, zijn nog zonder elektriciteit. Door de stroomstoring kunnen ruim 4.000 kinderen in Gary niet naar school. Oekraïne heeft de Russische animatieserie Masha en de Beer verboden en de makers op een sanctielijst gezet. Het ministerie van Cultuur wijst op het grote bereik, want in 2025 werd de Oekraïnstalige YouTube-versie meer dan 800 miljoen keer bekeken. De sancties gelden voor 4 personen en 4 organisaties en duren voorlopig 10 jaar. Tijdens de zomerkermis in Almere staat een pop-up locatie van Stichting Halt, waar jongeren die met alcohol of overlast worden betrapt direct naartoe kunnen worden gestuurd. Zij krijgen daar meteen een eerste gesprek en starten mogelijk een speciaal begeleidingstraject. Het aantal jongeren dat vanwege alcoholgebruik naar Halt wordt verwezen is sterk gestegen, van 700 zaken in 2022 naar ruim 1600 dit jaar tot en met augustus. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de kustgebieden blijven buien mogelijk, terwijl het landinwaarts overwegend droog blijft. Ongeveer 16 of 17 graden. Zaterdag trekken opnieuw diverse buien over het land. Later krijgen de droge perioden de overhand. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
6: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. Hitspower FM.

Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen. De aanval bestond uit twee golven waarbij reddingswerkers werden getroffen en zeker 121 mensen, onder wie 22 kinderen, gewond raakten. Volgens de Verenigde Naties kwamen in juni en juli